0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het 10-daagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België Reizen, live in concert, Jubin Nauteliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan de voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
4: एक बार फिर यहां से आप सबको हार्दिक से स्वागत किया जाता है ये खूबसूरत दिवस में ये खूबसूरत मौसम में ये खूबसूरत पल में आज से बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं उसी खुशी के उपलक्ष में हम सुनते हैं हमारे सुरीनाम के एक सुंदर सा रेगी डांस हॉल दिम दिम दिम।

स्नेह उपाध्याय के आवाज में सुने कि पारासीटामोल के बारे में। Paracetamol meine lieve mensen is een veel gebruikte pijnstiller en koortsverlagende pijnstiller. Het is geschikt voor behandeling van milde tot matige pijn, zoals hoofdpijn, migraine, spierpijn, keelpijn en menstruatieklachten. En het verschilt bij leeftijd. Graag ook dokteradvies volgen. En met alcohol combineren, daar moet u ook voorzichtig mee zijn. En met andere medicijnen controleer dat.

Det lader van het leven. De ladder van het leven, Sabina M.K. Awasmi. Creativiteit begint niet met perfectie, maar

Met nieuwsgierigheid geef jezelf toestemming om te ontdekken. En ik zeg ook bij deze via Fahon Hindustani Radio, geef jezelf ook toestemming om te ontdekken, te proberen en plezier te maken. Vaak ontstaan de mooiste dingen wanneer je stopt met jezelf tegen te houden. Dus maak uw weg zelf vrij. Ja, maak uw weg zelf vrij. Dan ontdekt u ook hoeveel leuke en goede dingen er zijn.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 0765 3247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan de voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: de grootste gevangenis van de mens heeft geen muren, geen sloten, geen bewakers. Het is de waarheid die we jarenlang hebben weggestopt. Wij dragen masker om geaccepteerd te worden, rollen om sterk te lijken en verhalen om onze pijn te verbergen. Maar vroeg of laat komt er een moment waarop de stilte harder spreekt dan de wereld om ons heen. Dan staan we tegenover onze eigen spiegel. Niet de spiegel van uiterlijk, maar van de ziel. Daar ontmoeten we onze angsten, onze wonden, onze trots en onze oude patronen. Niet om eraan kapot te gaan, maar eindelijk vrij te worden. Want wat verborgen blijft, bestuurt ons. Wat gezien wordt, kan veranderen. De mensheid wacht niet op een nieuwe wereld. De nieuwe wereld wacht op een nieuwe mens. En een mens die zijn verleden durft te erkennen, zijn fouten durft toe te geven en kiest om liefde groter te maken dan pijn. Misschien is ontwaken niet het vinden van nieuwe woorden, maar het herinneren van iets wat we altijd al wisten. De grootste revolutie begint niet buiten ons. Ze begint op het moment dat een mens de moed heeft om zichzelf werkelijk te zien. Dat is het ontwaken van de mens. Garib he lekin khush hoon.
1: One love, yeah. लोग देखते हैं फटे कपड़े, छोटा सा घर, खाली जेब, पर कोई नहीं जानता

je emotioneel sterker wordt. En dat is dan, je hebt niet altijd gelijk nodig. Nee, je wil niet overal altijd gelijk hebben. Je laat het gewoon maar gaan. Je hebt niet altijd gelijk nodig. Je kunt kritiek ontvangen. Je bewaakt je grenzen. Je kiest je gevechten. Je laat mensen gaan die niet bij je passen. Je vertrouwt meer op jezelf. Je vergelijkt minder. Je herstelt sneller van tegenslagen. Je zoekt geen bevestiging meer. Je kiest voor rust boven drama. Emotionele kracht herken je niet aan hoe hard je vecht. Je herkent het aan de grenzen die je stelt, de rust die je bewaart, de mensen die je durft los te laten, het vertrouwen dat je in jezelf ontwikkelt. Groeien betekent niet dat je nooit meer valt. Groeien betekent dat je steeds sneller weer opstaat. En welke van deze punten herken jij het meest bij jezelf?

0: कहती हूँ कि हर दिन अपने आप को जीतो जीतो। चार दिन की है जिंदगी, किसी चार दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, कंठ में ये बांध ले। होठों पे हंसी हो तो जिंदगी हंसी लगती है, होठों पे हंसी हो तो जिंदगी हसीन लगती है, खुशी के लम्हों से हर कमी दूर लगती है। इस पल के लिए, ये घंटे के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ साथ देने के लिए।
1: अधिकारियों का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio,
6: Radio Faro,
7: digitale radio, wagonfm.nl.
8: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
9: Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf hier het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

ऐसी बात है ना कि ओ माय डार्लिंग आई लव यू, बस बोल ही दो ना, मौका है, दस्तूर है, ये पल है। Iemand vroeg, wat is leven? Wat is het leven? De andere gaf een prachtig antwoord. Geen van beide, een gelukkig leven. Een gelukkig leven? Nou, geen van beide. Geen van beide, geen van beide, geen van beide. Het leven is een resultaat van onze eigen daden. Dat is het leven. Dus als je goede daden verricht, doet, dan is dat het leven. Wat je dan terug gaat krijgen, ook doe goed en krijg ook goed terug. Zonder zijn instrumental, apkelie, apkelie. Wat voor soort liefde het ook is. Wat voor soort liefde het ook is. Als het ware liefde is, leert het ons geduld te hebben. Degene van wie je met heel je hart houdt, blijft altijd in je gedachten, zelfs als hij of zij ver weg is. Liefde draait niet om uiterlijk, maar om de waarheid in je hart. Sommige mensen zijn niet voor jou bestemd, maar ze blijven wel een heel leven lang in je hart. I love you.

दिल लगाना, दिल लगाना गीत का बोल। De problemen in het leven, hoeveelheid er ook zijn, worden groter door je zorgen te maken. Ze worden kleiner door te zwijgen. Ze verdwijnen door geduldig te zijn. En ze veranderen in geluk door God te danken. Vitamine D tekort. Vitamine D tekort. Je merkt het vaak pas als je lichaam al maanden om hulp vraagt. Veel voorkomende signalen van een tekort, dat is vermoeidheid, sombere gevoelens, weinig energie, regelmatig ziek, spier- en gewrichtsklachten, slechte nachtrust, moeizaam herstel. Waarom hebben zoveel mensen een tekort? Waarom? We maken vitamine D aan via zonlicht, maar we zitten veel binnen. In Europa is de zonkracht vaak te laag. Vitamine D doet veel meer dan je denkt. Vitamine D, het ondersteunt je immuunsysteem, sterke botten en tanden, spieren, energieniveau, hormonale balans, normale celdeling. Een tekort staat vaak niet op zichzelf. Veel mensen met klachten hebben ook chronische laaggradige ontstekingen, tekorten aan andere voedingsstoffen. Daarom kijk ik altijd naar het totale plaatje, u toch ook? Je lichaam vraagt niet om een pleister. Het vraagt om de juiste bouwstoffen. Wanneer je tekorten aanvult en je lichaam weer krijgt wat het nodig heeft, ontstaat er ruimte voor meer energie, beter herstel en een gezonde lichaam. Vitamine D, net als andere vitaminen, zijn ook heel erg belangrijk voor ons lichaam.

Zelfkennis is de grootste kennis. Zelfkennis is de grootste kennis. Trek je niks aan van wat anderen van je denken en blijf eerlijk werken aan wat je wilt bereiken, want mensen zullen altijd wel iets zeggen, zelfs als je niks doet. Dus niet storen aan mensen wat ze van je denken, maar doe gewoon wat goed voor jou is en wat je ook wil doen.

अच्छा बात है कि आप मिलकर और बताओगे, अच्छा बात है। तो हम इंतज़ार भी कर रहे हैं उस पल के लिए। द मुथेव द वार है द अनफार्दन वी द मुथेव द वार है द वार है द अनफार्दन एंड द इंटेंसी हेव ओम द फरांदरन कान फेल फेल लेरन हु फेल मेंसन हर कैनन ओंस दैट टूट एर एंगलिक नी टू मार अस यू बरेड बेन द वार है अंडर द अनफार्दन द हाट यू सीकर heel veel verbetering vooruit. Fibromyalgie, mijn lieve mensen, het is een chronische ziekte. Ja, dit is niet zichtbaar, maar die is er. Fibromyalgie, de symptomen, vermoeidheid, slaapproblemen, breinvog, stijfheid in de ochtend, overweldigende pijn, geheugenproblemen, gevoelige darmen, angst, lage rugpijn, hoofdpijn, gevoeligheid voor weer, temperatuur, gevoeligheid, pijnlijke gewrichten. Fibromyalgie is niet zichtbaar, maar de pijn is echt. En waarom komen zoveel mensen met fibromyalgie aan? Het ligt niet aan een gebrek aan wilskracht. Fibromyalgie gaat vaak samen met slechter slapen, minder energie, veel pijn bij beweging, meer stress en een hogere mentale belasting. Daardoor beweeg je vaak minder, herstel je minder goed en krijg je sneller trek in suikerrijke of energierijke voeding. Bovendien kan een slechte nachtrust invloed hebben op de hormonen die honger en verzadigd regelen.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatoa worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden. En het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Kitni dino baat hum chalate hai. Aao dekha jai, this is last Bhojpuri song fun 2024.

0: की एक बरसाती में रहने वाला।
1: और ये सॉन्ग थी दोस्तों
2: nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai, gaadi huur karna hai to aapko jana padega. Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf.

0: Belper Casco Cool op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Falhon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anna Krakatoa worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
4: En tot zover het nieuws op Falhon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Falhon Hindustani Radio.
0: Dosto, mili juli geet aap logon ko hum sunayenge aur suna jaye.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toen live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toen België Reizen live in concert. Live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing.
5: Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkse weg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en 2 wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
7: Aur kya hoga kya nahi hoga program mein aaj sunte raho pyar bhari geeton ka bahar program yahan se hum shuruaat karte hain.

0: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
1: Digitale radio, Faro.fm.nl.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com. Hari Kam Kilje. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
5: तैयारों प्रोग्राम का शुरुआत सदियों से करते आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie, maar hete maandagmiddag van 7 september 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier schijnt het zon prachtig boven Amsterdam. Ik neem aan dat het boven Den Haag ook mooi is, want het is behoorlijk heet. Hier is het nieuwsoverzicht. Amendement zegt Surinamerschap niet langer alleen voor topsporters. De initiatiefnemers van de wijziging van de Surinamerschapswet hebben hun voorstel ingrijpend aangepast. De bijzondere regeling voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit geldt niet langer uitsluitend voor topsporters van Surinaamse origine, maar wordt uitgebreid naar personen met buitengewone verdiensten op wetenschappelijk of sportief gebied. Tegelijkertijd wordt het bezit van een geldig PSA-document een voorwaarde. De Nationale Assemblee wil de aangepaste wet vandaag tijdens het reces behandelen. De nota van wijziging is gedateerd 3 september en volgt op de discussie over het oorspronkelijke initiatiefvoorstel van Eubie Jones, Steven Rijmen, Jeffrey Lau en Edgar Sampi. In dat voorstel stond de positie van topsporters centraal. Ze zouden onder bepaalde voorwaarden het Surinaamschap van rechtswegen kunnen verkrijgen om het land internationaal te vertegenwoordigen. In de aangepaste tekst wordt die groep verbreed. Het nieuwe artikel 16b bepaalt dat een houder van een geldig PSA-document, PSA-document is het document voor personen van Surinaamse afkomst, van rechtswegen de Surinaamse nationaliteit kan verkrijgen wanneer deze persoon wordt aangewezen als iemand die Suriname buitengewone verdiensten heeft bewezen of kan bewijzen op het gebied van wetenschap of sport en daardoor een bijzondere bijdrage kan leveren aan de internationale uitstraling van het land. Voor wetenschappers wordt de lat concreet gelegd bij het bezit van een doctoraat of internationale erkenning voor wetenschappelijke prestaties. Voor sporters geldt dat zij moeten voldoen aan internationale selectiecriteria voor een continentaal kampioenschap, wereldkampioenschap of de Olympische Spelen en van meerwaarde moeten kunnen zijn voor Suriname in de voor- of eindronde van zo'n toernooi. Ook de procedure is gewijzigd. De aanwijzing gebeurt ambtshalve door de president op voordracht van de minister onder wiens beleidsgebied de bijzondere verdiensten valt. Dat gebeurt in overeenstemming met de minister die belast is met nationaliteitsaangelegenheden en nadat de betrokken nationale bond, instelling of vakorganisatie is gehoord. Opvallend is dat de persoon zelf geen verzoek of aanvraag hoeft in te dienen. Ook aanvaarding, medewerking, ondertekening, een eed of verklaring is niet vereist. De nationaliteit wordt van rechtswege verkregen nadat de president de persoon volgens de wettelijke procedure heeft aangewezen. De betrokkenen wordt daarna schriftelijk in kennis gesteld. De kennisgeving heeft volgens het voorstel uitsluitend een informatief karakter en heeft geen invloed op de verkrijging van de nationaliteit. Wie op deze manier Surinamer is geworden, kan later wel schriftelijke afstand doen van het Surinamerschap. De aanpassing komt nadat vanuit het parlement vragen waren gesteld over de beperking van het oorspronkelijke voorstel tot topsporters. NPS-fractieleider Gerald Pauwier-Regio zei eerder aan Star News dat zijn fractie niet kon meegaan met de regeling die alleen voor sporters wordt gemaakt. Hij waarschuwde voor gelegenheidswetgeving en vond dat ook moest worden gekeken naar personen uit de diaspora met deskundigheid waaraan Suriname behoefte heeft, zoals ingenieurs, landbouwdeskundigen, belastingspecialisten en medisch specialisten. Aan dat pleidooi wordt met de nota van wijziging gedeeltelijk tegemoet gekomen. Wetenschappers zijn toegevoegd, maar andere categorieën deskundigen, die Pauwier-Regio noemde, zijn niet afzonderlijk in de regeling opgenomen. Pauwier-Regio benadrukt dat het Surinamerschap een fundamentele kwestie is die zorgvuldig moet worden behandeld. Hij sprak van een zaak van nationale trots en nationaal belang. Ook plaatste Pauwier-Regio vraagtekens bij de gevolgen die verkrijging van het Surinamerschap kan hebben voor de andere nationaliteit van betrokkenen. De behandeling van het initiatiefvoorstel ging donderdag uiteindelijk niet door. De vergadering werd verdaagd om de initiatiefnemers gelegenheid te geven de nota van wijziging in te dienen en parlement en regering tijd te geven de nieuwe tekst te bestuderen. DNA komt vandaag volgens de agenda om 9:30 ochtends Suriname tijd bijeen tijdens het reces opnieuw voor de behandeling. Er bestaat naast haast rond de wetswijziging mede vanwege de mogelijkheid om sporters van Surinaamse afkomst voor Suriname te laten uitkomen. Tot zover een bericht uit Star News, maar ik wil even aanhalen wat Pauwie Rorejo zou hebben gezegd. Even kijken als ik dat kan krijgen. Ja, hier is het oorspronkelijke voorstel. Pauwie Rorejo staat burgerschap niet alleen voor voetballers, staat in oorspronkelijke voorstel. De NPS wil dat de voorgestelde verruiming van de wet op het Surinamerschap en ingezetenschap niet uitsluitend wordt toegespitst op voetballers en andere sporters van Surinaamse afkomst. Ook hoogopgeleide professionals uit de diaspora die een belangrijke bijdrage aan Suriname kunnen leveren, moeten volgens fractieleider Gerald Pauwie Rorejo binnen de regeling kunnen vallen. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat het toekennen van de Surinaamse staatsburgerschap aan bepaalde groepen verstrekkende gevolgen kan hebben en daarom niet lichtvaardig mag worden genomen. Dat is eigenlijk hetzelfde bericht. Even kijken. Nee. Dan gaat hij verder. Kan worden genomen. Hij waarschuwt tegelijkertijd dat het toekennen van het Surinaamse staatsburgerschap aan bepaalde groepen verstrekkende gevolgen kan hebben en daarom niet lichtvaardig mag gebeuren. We werken mee met deze wet, maar we gaan het niet verengen tot alleen maar voetballers of sporters. Dat willen we niet, zegt Pauwie Rorejo in gesprek met Star News. De NPS wil volgens hem nadrukkelijk kijken naar Surinamers in de diaspora die vanwege hun deskundigheid van betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling van het land. Daarbij denkt de partij in eerste instantie aan hoger opgeleide professionals. Pauwie Rorejo noemt onder andere ingenieurs, landbouwkundigen, fiscalisten en medisch specialisten. Die willen wij meenemen in deze wet. Aldus Pauwie Rorejo. De NPS-fractieleider plaatst tegelijkertijd principiële kanttekeningen bij de wetswijziging zoals die nu wordt besproken. Wanneer de regeling alleen wordt gemaakt om een specifiek probleem rond sporters op te lossen, krijgt deze volgens Pauwie Rorejo het karakter van gelegenheidswetgeving. En zal volgens hem uiteindelijk ergens een grens moeten worden getrokken, maar daarbij moet worden voorkomen dat anderen die eveneens een bijzondere bijdrage aan Suriname kunnen leveren, zonder goede rechtvaardiging worden uitgesloten. Je moet ook oog hebben voor het feit dat je dan toch mensen uitsluit die zich terecht gediscrimineerd gaan voelen. En dat is het risico van deze wetgeving. Pauwie Rorejo erkent dat de roep om een oplossing voor spelers van Surinaamse afkomst breed in de samenleving leeft. De prestaties en de ontwikkeling van de nationale voetbalselectie hebben volgens hem bovendien voor een gevoel van saamhorigheid gezorgd. Het is volgens de NPS daarom niet verstandig om de maatschappelijke wens te negeren. De partij wil zoeken naar een werkbare oplossing, maar vindt dat tegelijkertijd naar de bredere consequenties moet worden gekeken. De NPS-fractieleider wijst erop dat het bij personen uit de diaspora soms gaat om de derde of vierde generatie. Het besluit om aan dergelijke personen het Surinaamse staatsburgerschap toe te kennen is volgens Pauwie Rorejo fundamenteel van aard. Dat moet je wel overwogen doen, dat u niet zomaar stelt hij. Persoonlijk worstelt hij naar eigen zeggen met dat vraagstuk. Je kunt niet lichtvaardig het staatsburgerschap gaan toekennen om een dergelijke reden aan staatsburger van een ander land. Pauwie Rorejo is er niet

land waarvan de betrokken persoon reeds staatsburger is. De behandeling van de wetswijziging in de Nationale Assemblee werd donderdag verdaagd. De initiatiefnemers komen eerst met een nota van wijziging, waarna de fracties het aangepaste voorstel kunnen bestuderen. DNA komt vandaag om 9:30 ochtends opnieuw tijdens het reces bijeen voor de behandeling. Tot zover een bericht uit Star News over het Surinamerschap. Maar ik ga proberen van de week de heer Yankee te pakken te krijgen, die hierover in verband met de toescheidingsovereenkomst artikel 5 had gesproken, een zaak had aan hang gemaakt, want hij kreeg geen toegang tot Suriname zonder visum, heeft aan hang gemaakt en de rechter heeft hem gelijk gegeven dat hij de toegang moet krijgen tot Suriname. Zelfs de Surinaamse rechter gaf hem daarin gelijk. Dus ik ga de heer Yankee, ik dacht maar geen Yankee, probeert te pakken te krijgen voor een uitzending deze week. Tot zover een bericht uit Star News, voorzien van mijn commentaar.

beperking tot 30 geneeskundestudenten maakt opleiding per arts fors duurder. De beperking van de jaarlijkse instroom bij geneeskunde tot 30 studenten heeft niet alleen gevolgen voor het aantal toekomstige artsen, maar maakt de opleiding per daadwerkelijk afgeleverde basisarts ook aanzienlijk duurder. Een analyse van de Faculteit der Medische Wetenschappen, FMEW, becijfert dat de indicatieve kostprijs bij een structurele instroom van 30 studenten gaat oplopen tot ongeveer 7,7 miljoen SRD per afgeleverde arts. De cijfers maken deel uit van een bredere studie naar de artsenopleiding, specialistische vervolgopleiding en medische personeelsplanning in Suriname. De discussie is actueel omdat vandaag de toelating van 30 studenten door de geneeskundeopleiding plaatsvindt. De studie is samengesteld door Fitzgerald Gopi, decaan van de faculteit Medische Wetenschappen, Vincent Lumsden, voorzitter van de Specialistenregistratiecommissie, en voormalig SSF-directeur Rick Cromodihagio. Gopi richt zich in de studie op de academische opleiding, waaronder instroom, rendement, uitval, co-schappen en facultaire kwaliteit. Lumsden behandelt onder meer de specialistische vervolgopleidingen, registratie en herregistratie, AIOS en de toekomstige specialistencapaciteit. Cromodihagio legt de verbinding met de nationale zorgbehoeften, financiering, arbeidsmarkt, regionale spreiding en de medische personeelsplanning. Uit de Faculteit der Medische Wetenschappen analyse blijkt dat de indicatieve middenraming van de systeemkosten per werkelijk afgeleverde basisarts in de periode 2020 tot met 2025 ongeveer 4,6 miljoen SRD bedroeg. Dus per afgeleverde basisarts heeft in 2020 tot 2025 ongeveer 4,6 miljoen SRD gekost. In die periode werden gemiddeld ruim 50 studenten per jaar toegelaten. Wanneer de instroom structureel op 30 studenten per jaar wordt gehouden en de vaste kosten van de faculteit en de klinische opleiding grotendeels gelijk blijven, stijgt de geraamde kostprijs naar ongeveer 7,7 miljoen SRD per afgeleverde arts. De studie rekent ook een ander scenario door. Bij een gecontroleerde opschaling naar 60 studenten per jaar zou de indicatieve middenkost kunnen dalen tot ongeveer 3,9 miljoen SRD per afgeleverde basisarts. De onderzoekers benadrukken echter dat daar een belangrijke voorwaarde aan verbonden is. Het aantal docenten, practica, co-schapsplaatsen en de capaciteit om de kwaliteit van de opleiding te bewaken moet daar eveneens mee groeien. Daarmee waarschuwt de studie feitelijk voor twee uitersten. Een structureel lage instroom kan de opleiding per afgeleverde arts aanzienlijk duurder maken, terwijl het zonder meer toelaten van meer studenten problemen verderop in de opleiding kan vergroten. De Faculteit der Medische Wetenschappen maakt in dit verband onderscheid tussen de nummer

plaatsen Suriname op basis van de nationale zorgbehoefte nodig heeft. Dat is bij de numerus fixus. Bij de numerus clausus gaat over hoeveel studenten de universiteit daadwerkelijk verantwoord kan opleiden, rekening houdend met onder meer docenten, practica en klinische opleidingsplaatsen. Volgens de studie moeten deze twee jaarlijks afzonderlijk worden bepaald en vervolgens aan elkaar worden gekoppeld. De nationale behoefte moet dus niet automatisch gelijk worden gesteld aan de beschikbare opleidingscapaciteit. Over de studiejaren 2020 tot 2021 tot en met 2025-2026 melden zich 873 kandidaten aan voor geneeskunde. Daarvan werden 301 studenten toegelaten. De formele toelatingscapaciteit is in de laatste studiejaren teruggebracht naar 30 studenten per jaar. Juist daar ontstaat volgens de analyse een belangrijk beleidsvraagstuk. De faculteit der medische wetenschappen stelt dat de instroom niet uit willekeur wordt beperkt. De opleidingsketen kent objectieve grenzen door onder meer de beschikbare koerschappen, begeleiding, practica, het studierendement en de klinische capaciteit. Tegelijkertijd waarschuwt de faculteit dat het probleem van de toekomstige artsenvoorziening niet uitsluitend kan worden opgelost door de toelatingspoort smaller te maken. Een van de grootste knelpunten bevindt zich namelijk verderop in de opleiding. De studie spreekt van ongeveer 30 tot 40 co-schapsplaatsen, terwijl er 79 actuele co-assistenten zijn en 24 studenten wachten. Daarnaast bewegen nog grotere groepen studenten richting de klinische fase. Meer studenten toelaten zonder de klinische capaciteit uit te breiden, zou het probleem volgens de onderzoekers daarom vooral verschuiven naar langere wachttijden en mogelijke druk op de kwaliteit van de opleiding. De bestuurlijke boodschap van de studie is daarom dat Suriname niet alleen moet besluiten hoeveel studenten tot geneeskunde worden toegelaten, maar tegelijkertijd moet bepalen hoeveel artsen het land werkelijk nodig heeft en welke investeringen nodig zijn om die artsen verantwoord op te leiden. De onderzoekers adviseren de numerus fixus en numerus clausus jaarlijks opnieuw tegen elkaar af te wegen en uitbreiding van de instroom

vandaag werkneerlegging bij de Centrale Bank van Suriname. Het conflict tussen de Centrale Bank van Suriname en Bond gaat om meer dan loonsverhoging. Het arbeidsconflict tussen de directie van de Centrale Bank van Suriname, CBVS, en de Centrale Bank Werknemersorganisatie, CBWO, draait inmiddels niet alleen om de hoogte van een loonaanpassing. De kern van het geschil is vooral de verschillende uitleg die beide partijen geven aan het eindoordeel van de bemiddelingsraad voor geheel Suriname. Terwijl de bond stelt dat de bank het oordeel niet uitvoert, meent de directie dat belangrijke onderdelen al zijn uitgevoerd en dat voor volledige afhandeling ook overleg moet plaatsvinden over werknemersbijdragen aan pensioen en ziektekosten. De CBWO, de Centrale Bank Werknemersorganisatie, legt vandaag het werk neer en de bond onder leiding van Robbie Berenstein houdt later op de dag een persconferentie. In de uitnodiging aan de media spreekt de bond van een situatie die is ontstaan door het niet uitvoeren van het besluit van de bemiddelingsraad. Uit informatie die Star News over het arbeidsconflict heeft verkregen, blijkt echter dat het geschil gecompliceerder ligt dan alleen de vraag of de Centrale Bank een voorgestelde loonsverhoging wel of niet uitvoert. Star News verneemt dat intussen de bemiddelingsraad partijen opgeroepen heeft voor een spoedoverleg vanavond. De bemiddelingsraad heeft na het uitblijven van overeenstemming tussen beide partijen een eindoordeel geformuleerd waarin vier onderdelen aan de orde komen. Het eerste betreft een structurele loonaanpassing waarbij werknemers afhankelijk van hun inkomenscategorie tussen 14% en 16% verhoging zouden krijgen. Gemiddeld komt de aanpassing uit op ongeveer 15,1%. Daarnaast adviseert de raad een eenmalige uitkering eveneens afhankelijk van de hoogte van het maandloon. Voor de laagste inkomenscategorie gaat het om 1,5 maandloon. Naarmate het salaris hoger is, loopt de uitkering terug tot 3/4 maandloon. Een derde onderdeel betreft een verhoging van de bestaande vervoerstoelage met 12%. Het is het vierde onderdeel uit het oordeel van de bemiddelingsraad die zorgt voor het geschil tussen bankdirectie en bond. De bemiddelingsraad heeft geen concrete werknemersbijdrage voor pensioen en ziektekosten vastgesteld, maar aangegeven dat partijen hierover afzonderlijk overleg moeten voeren. De bond gaat ervan uit dat de vastgestelde loonaanpassing, lump sum en vervoerstoelagen moeten worden uitgevoerd en dat pensioen en ziektekosten vervolgens afzonderlijk binnen het bestaande overleg tussen werkgever en werknemersorganisatie kunnen worden besproken. De directie ziet het oordeel van de bemiddelingsraad meer als één samenhangend geheel. Vanuit die benadering kan de financiële afwikkeling niet volledig worden afgerond zonder dat partijen daadwerkelijk aan tafel gaan over de bijdrage van werknemers aan pensioen en ziektekostenvoorzieningen. Daarbij speelt mee dat werknemers van Centrale Bank tot nu toe geen of nauwelijks eigen bijdrage leveren aan deze voorzieningen, terwijl dergelijke bijdragen elders binnen overheid en financiële sector wel gebruikelijk zijn. Hoe hoog een eventuele werknemersbijdrage zou moeten worden, staat nog niet vast en zou juist onderwerp van overleg moeten zijn. Uit de verkregen informatie blijkt ook dat er geen sprake is van een volledige stilstand in de uitvoering van wat de bemiddelingsraad heeft geoordeeld. De lump sum is reeds aan het personeel uitgekeerd. Ook heeft de directie besloten de vervoerstoelage met 12% te verhogen. Daarnaast is een loonaanpassing van 11,4% aangekondigd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2026. Daar zit opnieuw een belangrijk verschil met het oordeel van de bemiddelingsraad en waar de vakbond moeite heeft. De raad kwam uit op loonaanpassingen van 14 tot 16% afhankelijk van de salarisgroep. De directie is voorlopig tot 11,4% gegaan. De achtergrond daarvan is dat de bank eerst duidelijkheid wil over de mogelijke werknemersbijdragen voor pensioen en ziektekosten. Indien bijvoorbeeld achteraf een bijdrage op het salaris moet worden ingehouden, kan dit gevolgen hebben voor de uiteindelijke netto financiële positie van de werknemers. De Centrale Bank Werknemersorganisatie, CBWO, houdt daartegenover vast aan uitvoering van de loon
aanpassing zoals die door de bemiddelingsraad is vastgesteld. Hierdoor is een opmerkelijke situatie ontstaan. Beide partijen beroepen zich feitelijk op hetzelfde eindoordeel, maar leggen verschillende accenten. Niet alleen de financiële inhoud, maar ook de vorm van het overleg is onderwerp van discussie. De werknemersorganisatie vindt dat pensioen- en ziektekostenbijdragen moeten worden besproken binnen de reguliere overlegstructuur die tussen bond en directie bestaat. De bankdirectie houdt eraan vast dat hierover afzonderlijk overleg moet plaatsvinden, conform de wijze waarop dit onderwerp in het eindoordeel van de bemiddelingsraad is behandeld. Pogingen om hierover opnieuw met elkaar aan tafel te gaan hebben tot dusver niet tot een doorbraak geleid. De verhoudingen tussen beide partijen zijn daardoor verder onder druk komen te staan. Opvallend blijkt uit de informatie dat hoewel de raad concrete percentages en financiële voorstellen heeft genoemd, wordt in de afsluiting van het oordeel ook benadrukt dat geen van beide partijen volledig krijgt wat zij oorspronkelijk heeft gevraagd. De bemiddelingsraad ziet het resultaat vooral als een werkbare oplossing waarmee partijen het arbeidsconflict zouden moeten beëindigen en hun arbeidsverhoudingen kunnen normaliseren. Daarmee ontstaat de vraag of het gehele oordeel zonder verdere onderhandelingen als bindend besluit moet worden uitgevoerd. Zoals de bond in haar uitnodiging suggereert, of dat het een bemiddelingsvoorstel is waarvan onderdelen nog verdere afspraken tussen partijen vereisen. De Centrale Bank Werknemersorganisatie zal vandaag om 10 uur 's ochtends Suriname tijd tijdens een persconferentie in het C47 gebouw aan de Johan Adolf Pengelstraat haar positie uiteenzetten. Verwacht wordt dat voorzitter Berenstein zal toelichten welke onderdelen van het oordeel volgens de werknemersorganisatie niet zijn uitgevoerd en welke stappen de bond nu overweegt. Daarbij zal vooral duidelijk moeten worden hoe de Centrale Bank Werknemersorganisatie aankijkt tegen het vierde onderdeel van het oordeel van de bemiddelingsraad en of zij bereid is afzonderlijk met de directie te onderhandelen over werknemersbijdragen aan pensioen en ziektekosten.

grijpt in. Verkiezingscommissies, OAS, is ontbonden. De bestuursverkiezingen binnen de organen werknemersorganisatie Suriname, de OAS, bij de energiebedrijven Suriname, EWS, zijn uitgesteld van 10 naar 11 september 2026. Volgens Hendrik Amoida van Team Bondru volgt de wijziging uit een spoedkortgeding dat tegen het OAS-bestuur onder leiding van Hellings was aangespannen. De zaak diende zondag gisteren 6 september bij de rechter. Tijdens de comparitie is volgens Amoida vastgelegd dat Team Bondru alsnog aan de verkiezingen mag deelnemen met de oorspronkelijke voordrachtlijst. Op die lijst waren eerder handtekeningen geschrapt, terwijl dit volgens Team Bondru niet had mogen gebeuren. Ook wordt de verkiezingscommissie onder leiding van Gerald van der Leuf ontbonden. Volgens Amoida moet een nieuwe onafhankelijke verkiezingscommissie worden samengesteld die de bestuursverkiezingen op vrijdag 11 september zal begeleiden. Amoida stelt dat de rechter tijdens de behandeling van de zaak kritiek heeft geuit op de handelwijze van de verkiezingscommissie. Volgens hem is daarmee duidelijk geworden dat de eerdere gang van zaken rond de voordrachtlijst niet correct was. Team Bondru zal volgens Amoida met de oorspronkelijke voordrachtlijst deelnemen aan de verkiezingen. Ook de handtekeningen die eerder waren geschrapt worden daarbij meegenomen. De verkiezingen die aanvankelijk voor donderdag 10 september waren gepland worden nu gehouden op vrijdag 11 september 2026. Dus aanstaande vrijdag. Tot zover een bericht uit Suriname, Harold.

Ljubljana zegt, aangepaste wet bescherming woon- en leefgebieden schiet tekort voor collectieve rechten. De voorgestelde aanpassingen aan de wet bescherming woon- en leefgebieden bieden volgens Sergio Ljubljana, kapitein van Hollandse Kamp, onvoldoende bescherming aan de collectieve grondrechten van inheemse en tribale volken. Hij, Ljubljana, vindt dat de regering opnieuw met vertegenwoordigers van de gemeenschappen om tafel moet om tot een bredere en juridisch sterke regeling te komen. In een interview met Radio ABC zegt Ljubljana dat de wet al in 2017 door de Nationale Assemblée is aangenomen, maar vanwege bezwaren van de Vereniging van Inheemse Dorphoofden in Suriname, de VIDS, niet is afgekondigd. Volgens Ljubljana zijn de bezwaren van de gemeenschappen destijds onvoldoende verwerkt. De regering heeft inmiddels voorstellen gedaan om de wet aan te passen. Daarbij is onder meer gesproken over een beschermingszone van 5 kilometer rond dorpen die in bepaalde gevallen kan worden uitgebreid. Ook zouden de grenzen van dorpen op kaarten zijn aangepast. Ljubljana zegt echter dat de betrokken gemeenschappen onvoldoende inzage hebben gekregen in de voorgenomen wijzigingen en het bijbehorende staatsbesluit. Volgens Ljubljana leidt de discussie niet alleen om de bescherming van woon- en leefgebieden. Hij ziet in de voorgestelde regeling een verzwakking van de bredere collectieve grondrechten van inheemse en tribale volken. De kapitein Ljubljana pleit daarom voor een regeling waarin onder meer zeggenschap over grond, bestuur, dorpsinrichting en cultuur duidelijk worden vastgelegd. Daarbij moeten de gemeenschappen volgens hem rechtstreeks worden betrokken. We moeten weer aan tafel, zegt Ljubljana. Hij vindt dat nieuw overleg tussen de regering en de dorpsgemeenschappen noodzakelijk is om tot een gedragen oplossing te komen. De kwestie wordt volgens Ljubljana urgenter door de ontwikkelingen rond olie en gas en de toenemende economische activiteiten in het binnenland. Wanneer concessies worden verstrekt zonder dat de rechten van gemeenschappen duidelijk zijn geregeld, kan dat volgens hem leiden tot nieuwe conflicten. Ondanks eerdere teleurstellingen zegt Ljubljana vertrouwen te hebben in een oplossing. Eenheid onder de dorpshoofden is volgens hem daarbij van groot belang. De bescherming van collectieve grondrechten moet volgens Ljubljana boven politieke belangen en regeringswisselingen staan. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

blijft voorlopig toelatingseis voor militaire dienst. Voor toelating tot de militaire dienst blijft gewoon lager onderwijs, GLO, voorlopig de minimumeis. Minister Oerakit Ramseren van Defensie zegt dat recruten na hun opleiding op basis van hun vaardigheden, capaciteiten en geschiktheid worden ondergebracht bij de verschillende onderdelen van de krijgsmacht. Volgens Ramseren bestaat binnen het leger voldoende mogelijkheden voor militairen om zich verder te scholen en binnen de organisatie door te groeien. De overheid heeft volgens hem de verantwoordelijkheid om in de ontwikkeling van het personeel te investeren en militairen op basis van prestaties en kwalificaties kansen op promotie te bieden. Ook verdere studie in het buitenland blijft mogelijk. Militairen kunnen, wanneer daarvoor mogelijkheden beschikbaar zijn, gebruik maken van buitenlandse studiebeurzen en scholarshipsprogramma's om zich verder te specialiseren. Ramseren benadrukt dat de krijgsmacht niet alleen behoefte heeft aan personeel voor hogere functies. Op alle niveaus zijn militairen nodig om de werkzaamheden binnen de organisatie uit te voeren. Bestaande opleidingsmogelijkheden in het buitenland, waaronder de samenwerking met South Dakota, worden volgens de minister voortgezet. Defensie kijkt momenteel vooral naar de beschikbare capaciteit binnen het leger. Door het tekort aan militairen wil het ministerie eerst de personeelssterkte versterken, voordat opnieuw grote groepen voor langere opleidingen naar het buitenland worden gestuurd. Ramseren wil voorkomen dat te veel militairen tegelijkertijd buiten Suriname verblijven voor studie of training. Wij willen geen leger waarbij meer mensen in het buitenland zitten dan in Suriname, zegt de minister. Volgens hem moet daarom een evenwicht worden gevonden tussen het verder opleiden van militairen in het buitenland en het beschikbaar houden van voldoende personeel om de taken van de krijgsmacht in Suriname uit te voeren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Gewapende mannen dringen woning binnen en beroven slapende vrouw. Een vrouw is vrijdagavond slachtoffer geworden van een gewapende beroving in haar woning aan de Udaipurweg. Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat zij in de woonkamer lag te slapen toen zij plotseling wakker werd en een gemaskerde man voor zich had staan. De verdachte richtte een vuurwapen op haar, waarna zij om hulp begon te schreeuwen. Kort daarna kwamen nog twee gemaskerde mannen de woonkamer binnen. Het drietal nam twee schoudertassen weg die in de woonkamer lagen en vluchtte vervolgens uit de woning. De verdachten zouden daarna zijn weggereden in een grijs gelakt voertuig. Het slachtoffer raakte bij de beroving niet gewond. In de gestolen schoudertassen bevonden zich onder meer belangrijke documenten. De politie zette verschillende eenheden in om de verdachten op te sporen. Ook werden camerabeelden van een naastgelegen pand veiliggesteld voor onderzoek. Volgens de eerste informatie droeg een van de verdachten een militair groene jas, terwijl de andere verdachte een lange blauwe jas aan had. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

gewapende overvaller rukt sieraden van klant in Suribert Shop. Een bezoek aan een Suribert Shop in de Zwarte Noord van de straat is zaterdagochtend vroeg geëindigd in een gewelddadige beroving. Een gemaskerde man drong de zaak binnen, richtte een vuurwapen op het hoofd van een klant en rukte vervolgens diens gouden sieraden af. Het slachtoffer zat in de Suribert Shop toen de verdachte plotseling binnenkwam. De overvaller was gemaskerd en volledig in het zwart gekleed. Onder bedreiging van het vuurwapen werd het slachtoffer gedwongen zijn bezittingen af te staan. De verdachte rukte een gouden halsketting en twee vingerringen van hem af. Volgens de eerste informatie bestond de buit daarnaast uit 6000 SLD en 200 US dollars. Na de beroving verliet de verdachte de zaak te voet. De politie onderzoekt de zaak. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

dan gaan we naar mijn laatste bericht. En dat zijn de koersen van de centrale bank. Eens kijken als ze er al zijn. Nee. Even teruggaan. Kijken. Wat is er, meneer? Waarom doe je zo vervelend? Centrale bank. Daar moet ik binnen de... Nee, jammer genoeg. Ik kan ze niet vinden vandaag. Maar dan heb ik nog een uitsmetertje. Even kijken. Oh, dagelijkse koerslijst. Even kijken wat het hier is. Nee, ook niet. Dan heb ik een uitsmetertje. En die komt uit het AD. En die luidt als volgt. Even kijken. Over de bedrijfsleider van de Jumbo die een overvaller aanreed. Bedrijfsleider Jumbo aangehouden en urenlang verhoord. Hij heeft geen spijt van aanreden overvaller. De Jumbo bedrijfsleider die vorige week zaterdag in Heemskerk een gewapende overvaller klemreed met zijn auto, is maandagochtend na een urenlang verhoor vrijgelaten. Hij werd bij aankomst op het politiebureau aangehouden op verdenking van het toebrengen van letsel. Dat is protocol als iemand gewond raakt door het toedoen van een ander. Protocol of niet, Geert-Jan van Oosten, de advocaat van de filiaalmanager, is kritisch over deze gang van zaken. Zo laat hij aan deze site weten. Van Oosten, de advocaat van de verdachte, vindt dat zijn cliënt geen straf en geen en een urenlange minutieus woord verdient, maar een lintje. Ook de manager zelf heeft absoluut geen spijt van zijn ingrepen. Ik moet in een split second een beslissing nemen. Ik zou dat de volgende keer weer doen, verklaarde de man maandagochtend. Tijdens het verhoor raakte hij geregeld emotioneel. Ik kan me dat indenken. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de bestuurder enige tijd is aangehouden. Dat is een normale gang van zaken. De basisregel is dat verdachten het recht hebben hun eventuele proces in vrijheid af te wachten, legt een woordvoerder uit. De 30-jarige overvaller had vlak voor de crash een spoor van vernieling achtergelaten in Heemskerk. Hij overviel achter elkaar een Vomar, een Jumbo en een Primera. Daarna liep hij met een koksmes van zo'n 30 centimeter door een woonwijk. De Jumbo-bedrijfsleider had net zijn werkplek verlaten toen zijn broer hem belde. Zodra hij de woorden overval opving, keerde hij zijn auto direct om. Op aanwijzing van zijn broer zag hij de verdachte op straat lopen met een enorme mes. Omdat de man een verwaarde indruk maakte, vreesde de manager voor de veiligheid van omstanders. Als hij iemand had gestoken, had ik daar niet mee kunnen leven, zei hij tijdens zijn verhoor. Wat had ik anders moeten doen? Die man laten lopen met alle gevolgen van dien? Dit was gewoon gevaarlijk en ik moest het gevaar stoppen. Tijdens de achtervolging reed de manager met zijn auto op de overvaller af, volgens de advocaat zonder de intentie om hem ernstig te verwonden. Om de klap te dempen remde hij vlak voor de botsing, aldus van Oosten. De verdachte liep desondanks een gebroken enkel op. Direct na de klap zette de manager zijn auto in de achteruit uit angst dat de overvaller zou opstaan en achter hem aan zou komen. Ondertussen wist zijn broer het mes af te pakken van de overvaller die op de grond lag. Raadsman van Oosten begrijpt dat er na een aanrijding met letsel een verhoor moet plaatsvinden, maar noemt de aanhouding die maandagochtend plaatsvond onbegrijpelijk. De manager was immers bereid om vrijwillig naar het bureau te komen. Waarom is een aanhouding dan nodig om een advocaat voor hem te waarborgen? Dat is onzin, want die had hij al. Vraagt van Oosten zich af. Van Oosten wijst op eerdere uitspraken van de Hoge Raad die volgens hem juist meer ruimte bieden voor de zelfweerbaarheid van burgers. En dat gebeurt nu niet. De advocaat hoopt ook op een spoedig directiepool waarmee de zaak vanuit het OM meteen wordt gestopt. De 30-jarige verdachte wordt formeel verdacht van diefstal met geweld. Het is niet duidelijk of hij aangifte heeft gedaan of zal doen tegen de filiaalmanager. Het OM moet nog een beslissing nemen of de Jumbo-manager zal worden vervolgd. Het is niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Tot zover het overvalbericht uit het AD, waar de Jumbo-manager een overvaller aanreed en die brak zijn enkel. Ik ga nogmaals kijken als ik de koersen kan krijgen. Ze zijn binnen. De
koersen van vandaag, maandag 7 september 2026, 10 uur 's ochtends Suriname tijd gepubliceerd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt, dus inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,550 SRD voor terug. Belangrijk is, als je een US dollar wil kopen, moet je 37,939 SRD neertellen. Een US dollar kopen, moet je 37,939 SRD neertellen. Als je euro, dit jaar Europees Monikona Mama Banyi Fusanang, dan krijg je de 43,366 SRD voor terug. 43,366 SRD. Als je euro wil kopen tegen bij Europa Money, dan moet je 44,131 SRD voor neerleggen. Als je euro wil kopen, moet je 44,131 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollar kopen, moet je 3793,90 SRD neertellen. 3793,90 SRD. En 100 euro kopen, moet je 4413,10 SRD. Ik wil even een verschil uitleggen tussen aankoop en verkoop. Aankoop, jij verkoopt aan de bank, dus de bank biedt dan minder. En verkoop is de bank verkoop aan jou, dus dan moet je meer betalen. Dat is het verschil tussen aankoop en verkoop. Aankoop staat genoteerd, jij verkoopt aan de bank, dus de aankoop door de bank, dus de bank biedt minder. En verkoop is verkoop door de bank aan jou, dus jij moet meer betalen. Tot zover de koersen van vandaag, tot zover mijn nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 7 september. Ik heb technische assistentie, prachtige technische assistentie gehad van Rajin. Rajin, bedankt. Ik zou zeggen, prachtige dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: Money Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahel.
2: Digitale radio, Fahel.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Krapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en David's Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com. Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए माउंट के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-652-2747. Meer info radio@vanhoornfm.nl of mail ons op info@vanhoornfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
2: Digitale radio, Fahonfm.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Grapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1 naar 2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en David's Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, BGL Reizen.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.
7: Fahon Hindoestani Radio, hè?

0: pizza's, ben ik zo zat.
1: Alleen dit, man.
0: Oh, mijn meisje, kom eens horen. Een zwaard. In plaats van...
2: Dude. You're such a fucking genius, dude. Where do you, like, do? Like, how do you learn that, dude? Like, what college do you go to, like, dude? Oh, we just gotta add, like, a big sword, dude. Wow. So, like, you hear, like, a sword, dude?
0: Oh, my meisje. Oh, my meisje. Oh, my meisje. Oh, my meisje. Ja, pizza's ben ik zo zat. Wow. Waar komt dat vandaan? Stay out.
1: Oh.
2: Dude.
0: Ja, dat bedoel ik. Shank.
1: Die op die PC. Nee, je hebt verkeerd gevoel.
3: Wat is die prikker van Mix & Master? Oké, is goed.
4: Het lag niet aan mij. Het lag niet aan jou, maar aan mij. Sachibat hadoso. Ik bar fir Ashni Matadin King Layo Kesat.

0: je hoortoestel opladen terwijl je slaapt.
1: Ja, dege, sevariya ke baad, kaseko rhythm all stars, nawan, nawan rai.

0: मंसूरी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Valhon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral in het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Valhon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Valhon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: तो अगर जो आई लव यू की बात हुई तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथ मुकेश जी क्या कह रहा है इस तरह से

0: कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, रफी साहब की आवाज में ये गीत हम आपको सुनाए हैं।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral in het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07 36 52.

0: नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है। लता जी की आवाज में माई तू मुकेश आपको सुनाए फिल्म कोबरा ग्यूल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए।
1: वाहुम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अधिकारी कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral in het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 25 और दरहाक से हम इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मुख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

0: कुर्सी लान जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Valhon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral in het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Valhon Hindustani Radio.
0: Harikam Kilié. Her advertentie kilié, moutkissemetjaar, vermaisje, ja, jo bi kabri aap ko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai, aur hamara e-mail hai, info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: De Mighty Mukeshji programma aa rahe hai. Wafa jin se ki bewafa ho gaye, wo waade mohabbat mein kya ho gaye?

0: एक कागज पे दिल दे, चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। आशा जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम्हारी कसम।
1: लाइव वनuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en David's Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए हैं।
1: हर काम के लिए हर अफरतेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07532247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral in het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.